0: maar bounce hebben we dan steeds een absolute double talk over the lyrics. En dat is talk over the breaks.
1: Oh my god!
2: Thank you so much! Make some noise for DJ Pigman, please!

0: maar bounce hebben en series en apps die dat toe controleert. En dat is toe over de breaks.
1: Oh my god! Thank you so much! Make some noise for DJ Pigman, please!